Oh, je zal laufen, kom maar broodje koeken tot kaar. Aha, yeah. Bereku člok country. Maar zijn als podwoven, ik moet Slovenië. Bude želje, pora.